deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn verhalen vandaag komen uit The Optimist. En zoals altijd natuurlijk wat hele leuke liedjes erbij. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was Jan Pruimage met Optimist. En zo dadelijk gaat Christophe verder en raadt eens waarover hij zingt. Een optimist.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Gebruik of ruik je gezonde verstand. Hoe ga je om met de houdbaarheidsdatum die op levensmiddelen vermeld staat? Het advies is simpel. Ruik en oordeel zelf. Maar hoe ruikt nou eigenlijk bedorven eten? De anti-verspillingsapp Too Good To Go komt nu met iets nieuws dat je hierbij gaat helpen. Misschien herinner je het nog wel uit je jeugd, of heb je het moeten doorstaan dankzij je kinderen, kleinkinderen? Scratch en sniff. Hierbij is het idee dat door een bepaald oppervlak open te krassen een geur vrijkomt. Tot nu toe wordt dit vooral in kinderboeken en stickers gebruikt. Het inspireerde de app echter tot meer. Zij introduceren de Smell-By labels. Deze stickers zijn ontwikkeld in samenwerking met professionele reukorgaangebruiker Darius Alavi. Er zijn 4 bedorven geurvarianten. Haver, sinaasappelsap, eieren en bier. Op deze manier wordt consumenten geleerd wanneer iets bedorven is en wordt de uiterste houdbaarheidsdatum eenvoudiger gerelativeerd. Uit onderzoek van de appmakers in Engeland bleek dat een derde van de mensen alleen naar de vermelde uiterste houdbaarheidsdatum kijkt om te bepalen of iets nog goed is. Op deze manier wordt alleen al in de 4 genoemde levensmiddelencategorieën jaarlijks bijna zo'n 700 miljoen euro aan prima voedsel weggegooid. Met behulp van de geurlabels en door ons gezond verstand en onze neus beter te gebruiken, kunnen we voedselverspilling massaal tegengaan.

En dat was Wiltura met Wees verstandig. En Jonas Winterland gaat verder met De jaren van verstand.

honderden mensen vertonen op verzoek sociaal wenselijk gedrag. Er liggen 100 maskers in de kelder van mijn huis. Daaruit kies ik elke dag.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Organiseren voor menselijk geluk. Wat kunnen we leren van mieren? Vroeg Evert-Jan van Hasselt zich af. Het resulteerde in een nieuwe manier van organiseren, waar mensen uiteindelijk gelukkiger van worden. Het deelt met ons zijn kijk op een route die ons sterker uit de crisis kan leiden. We worden als samenleving in deze coronatijd geconfronteerd met een crisis die zijn weerga niet kent. Niet voor niets wordt geregeld de vergelijking getrokken met de oorlogstijd. Vrijwel alles wat we de afgelopen decennia als vanzelfsprekend beschouwden, blijkt nu ineens onzeker te zijn geworden. De grote vraag die ons daarbij bezighoudt is: zijn we door de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht wel in staat om op een effectieve manier op een crisis als deze te reageren? Op een doorsneedag in een mierenkolonie verloopt alles heel ordelijk. Iedere mier heeft een bepaalde rol: voedsel zoeken, voedsel ophalen enzovoort, en voert die rol braaf uit. De mieren zijn optimaal op elkaar ingespeeld en weten met een zeer effectieve samenwerking hun belangrijkste doelstelling te bereiken. Vrijwel iedere mier heeft te eten en kan een optimale bijdrage leveren om dat zo te houden. Zodra een mierenkolonie met een crisis wordt geconfronteerd, er valt bijvoorbeeld een boom op de mierenhoop of er treedt een overstroming op, hergroeperen de mieren zich direct. Iedere mier laat direct zijn vaste rol vallen en gaat doen wat nodig is. Bijdragen om zo snel mogelijk weer een nieuw normaal te creëren. Een heel interessant gegeven is dat in de gemiddelde mierenkolonie normaal ongeveer de helft van de mieren helemaal niets doet. Dit is overcapaciteit, maar die komen in actie in tijden van crisis. Op een doorsneedag in onze samenleving verloopt alles heel ordelijk. Iedereen heeft een bepaalde rol, een baan of gaat naar school, en voert die rol braaf uit. We zijn optimaal op elkaar ingespeeld en weten met een zeer effectieve samenwerking onze belangrijkste doelstelling te bereiken. Vrijwel iedereen heeft te eten en kan een optimale bijdrage leveren om dat zo te houden. Zodra onze samenleving met een crisis wordt geconfronteerd, loopt de hele boel vast, muurvast. In eerste instantie ontstaat er iets moois: een fix toegenomen samenhorigheid, waarin we elkaar helpen om door de eerste fase van de crisis te komen. Mensen helpen elkaar op allerlei manieren. Waar de een een probleem heeft, springt de ander bij. En dat is hartverwarmend. Maar daarnaast gebeurt er iets heel anders. We blijven hardnekkig vasthouden aan onze oorspronkelijke rol en kijken hoe we die rol in de crisisperiode nog zoveel mogelijk kunnen blijven voortzetten. En bovenal verwachten we dat we die rol na de crisis weer ongewijzigd kunnen uitoefenen. Sommigen praten nu wel over een nieuw normaal, maar vrijwel iedereen rekent erop om straks, ook in dat nieuwe normaal, hoe dan ook weer hun oude rol gewoon terug te krijgen. Steeds vaker hoor je mensen zeggen dat deze crisis een wake-up call is. De huidige situatie maakt pijnlijk duidelijk dat de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht niet goed functioneert. Al decennia lang laat onderzoek na onderzoek zien dat de meerderheid van ons niet in de juiste rol zit. Haar talenten niet optimaal kan inzetten, haar passie niet kan volgen. De Amerikaanse antropoloog David Graeber beschrijft zelfs een nieuw fenomeen: de bullshitbaan. Banen die op geen enkele manier bijdragen aan het hoger doel van een organisatie, laat staan aan onze samenleving als geheel. Maar we hebben er recht op. Het is immers vastgelegd in arbeidscontracten, functieomschrijvingen en organisatiestructuren. Dus begint er maar aan.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240 8600 of betaal per check. De check dan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Een zoektocht in de grond naar onze geschiedenis. Misschien heb jij wel zonder het te weten meegewerkt aan citizen science. Zo kan je door mee te doen aan de jaarlijkse vogeltelling je al jaren scharen bij de groeiende groep burgerwetenschappers. Minder bekend is Erfgoed Gezocht, een initiatief van de Universiteit Leiden en erfgoedorganisaties in Gelderland en Utrecht dat helpt onze geschiedenis te beschermen. In de Utrechtse heuvelrug zijn nog duidelijk sporen van ons verleden te vinden. Eeuwenoude grafheuvels, karresporen en prehistorische akkers gaan hier in de natuur verscholen. Deze worden niet altijd ontdekt. Er zijn namelijk te weinig archeologen in Nederland om deze schatten hier en op andere plekken op te sporen. Dat is waar het initiatief Erfgoed Gezocht om de hoek komt kijken. Met kaarten van het actueel hoogtebestand Nederland kan iedereen nu vanuit zijn of haar luie stoel meehelpen met het vinden van deze resten van het verleden. De kaarten zijn gemaakt door een vliegtuig dat met een meetapparaat stralen naar het aardoppervlak zendt. Deze gaan door bomen en struiken heen en worden door de bodem weer teruggekaatst. Door dit proces krijg je een heel andere, nauwkeurige weergave van het landschap. En met behulp van deze kaarten kan je dan vervolgens met rode cirkels potentiële grafheuvels markeren. De initiatiefnemers hopen op deze manier beter onze geschiedenis te kunnen beschermen en te leren hoe mensen in de prehistorie leefden. Bovendien is het initiatief niet alleen belangrijk voor de wetenschap, het doel is om met dit soort initiatieven meer bewustzijn te creëren. Zo hopen ze dat als mensen beseffen dat eeuwenoude ontdekkingen overal verstopt kunnen zijn, er minder archeologisch erfgoed wordt vernietigd. De initiatiefnemers zijn nu al met verschillende provincies in gesprek voor een uitgebreider gebruik van deze vorm van burgerwetenschap. Ze streven ernaar het project nog veel breder toe te passen, bijvoorbeeld door het zoeken naar greppels en zogenaamde middeleeuwse mottenkastelen, een soort burchten, aangelegd op aarden heuvels.

dadelijk weer spaak. Toch liet ik mij telkens bekoren. En lukte het weer niet, dan ging tot mijn verdriet

En Wil Verdi die zong Verleden en Heden. En ik ga verder met een liedje en dat heet Voltooid Verleden Tijd. En de groep noemt Is Ook Schitterend. Ik had er nog nooit van gehoord. Geniet ervan.

0: You're listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Een coole innovatie in Nigeria. Het heeft een centrale rol gekregen op bijna elk gebied van ons leven. De koelkast. Hoewel wij in Nederland er niet bij stilstaan, is het in Nigeria vaak een luxe die veel mensen zich niet kunnen veroorloven. Daarom schieten entrepreneurs nu lokale boeren en vissers te hulp met cold hubs. Zonder conserveringstechnieken bederft het meeste voedsel al na 2 dagen. De haast om producten voor bederving te verkopen leidt er vaak toe dat de producten voor een lager prijs worden verkocht. Ook wordt op het platteland van Nigeria van de 6000 ton vis die dagelijks wordt gevangen, maar ongeveer 2000 ton vis verkocht. Met deze problemen in het achterhoofd besloten zij de zogenaamde cold hubs te ontwikkelen. Deze koelkasten gebruiken zonnepanelen om energie op te wekken. Dit niet alleen in alle weersomstandigheden, maar ook op plekken die geen andere vorm van elektriciteit hebben. Met de koelkasten kunnen producten niet alleen bijna 20 dagen langer worden bewaard, maar neemt de winst van de verkopers met ongeveer 25% toe. En bovendien bespaart het de gebruikers ook veel werk nu ze zich niet meer van bedorven voedsel hoeven te ontdoen. De gedeelde koelkasten helpen nu al ongeveer 3000 boeren en vissers met meer dan 20 apparaten. Op deze manier redden ze meer dan 20.000 ton voedsel. Bovendien zet het project ook stappen om meer banen te creëren voor vrouwen. Zo zijn nu al bijna 50 vrouwen in dienst bij het bedrijf. En daarnaast mag de huurprijs van een cold hub er ook zijn. Voor iets meer dan 80 cent kan de lokale bevolking een opbergplaats huren, wat de toename van inkomsten zeker vergoedt. Daarvoor hebben zij voor dit idee de 220 Wastelist Global Citizen Disruptor Award gewonnen.

En dat was Rob de Nijs met Koele Tranen. En ik ga verder met Koel Water, gezongen door de Chico's en Tom's Prairie Pioniers.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662. Of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Het medicijn voor liefdesverdriet. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Een gebroken hart. Alles doet denken aan je vorige partner en je zou het liefst van de wereld willen verdwijnen. Daarom besluit je om therapie te nemen die je dit liefdesverdriet doet vergeten. En het klinkt misschien als een plot van een film. Maar een onderzoeker uit Montreal lijkt nu een manier te hebben gevonden om dit een realiteit te maken. Aan de grond van de vergeetbehandeling van Dr. Alain Brunet liggen twee ontdekkingen. Ten eerste gaan je herinneringen over twee banen. Zoals bij oude films het beeld en geluid apart werden opgenomen, werkt dat in het brein vergelijkbaar. Ten tweede worden bij het hervertellen van een herinnering nieuwe inzichten en toevoegingen ververst en opgeslagen. Door patiënten een uur voor een therapiesessie het medicijn propranolol te laten innemen, wat normaliter gebruikt wordt bij te hoge bloeddruk, kwam Brunet erachter dat de emotionele waarde kan worden veranderd. Tijdens de therapiesessie schrijft de patiënt zijn traumatische ervaringen gedetailleerd op en leest deze voor. Door deze relatief niet-emotionele manier van herbeleven en de beter beïnvloedbare emotionale waarde slaan de hersenen vervolgens de herinnering als neutraal op. De behandeling lijkt een succes. Rond de 70% van de patiënten gaf aan dat binnen een paar sessies de herinnering voelde alsof hij door iemand anders was geschreven. Op deze manier kunnen nu al posttraumatische stressstoornissen en liefdesverdriet worden behandeld. En Dr. Brunet hoopt zich in de toekomst ook te richten op fobieën, verslavingen en rouwverwerking.

0: aan Christy die zong voor ons. Er is zoveel verdriet in de wereld.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.